0: Nieuws Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
4: Relive the magic, here on Golden Oldies Radio.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Mikhail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Good times today with Golden Oldies Radio.
1: You make me feel good, Golden Oldies Radio.
2: It's 12 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
0: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: gebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof-groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof-groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. Er naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Frans Ton at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.

0: Ja, dat geldt niet voor Jean-Paul Maas natuurlijk. Want goedemorgen Jean-Paul.
1: I couldn't believe.
0: Je zit nog in het revalidatiecentrum, hè?
1: When I saw you.
0: Dus jij moet kalm aandoen. Maak het niet te gek vandaag, zeg ik dan maar.

Ja, het is een zondag, hè. Dan weet je wat je te wachten staat. Als je dan bij Golden Oldies Radio luistert, of moet ik radio zeggen? Dan krijg je weer die heerlijke programma's in de sfeer van Mi Amigo. Zoals het destijds in de jaren 70 gebruikelijk was. Ga er lekker voor zitten. The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: het ene dansje is het andere niet, hè? Maar dat zal duidelijk zijn, ja. Ik zei het al, goedemorgen, Jean-Paul. En je schreef zojuist al, ik zit op mijn ontbijt te wachten. Ja, maar je schreef ook, ik heb honger. Nou, dat zal wel meevallen. Je hebt waarschijnlijk trek. En dat kan maar zo. En neem er ook een kop koffie bij. Ik heb net mijn eerste kop achter mijn kiezen, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar ja, die smaakt dan in je mond, hè? It's a chewing gum that makes
1: chewing fun. Chick-chick-chicklets. Kou je fris en voel je fijn met chicklets. Chick-chick-chicklets.
0: Mooi, hè? Hij is alleen iets sneller afgelopen dan ik had gedacht. Tjonge, jongen, nou jij dan maar, Mark. Kan dat?
2: De commercials in ook goedemorgen. Kom uit het verleden van Radio Miami Go.
0: Zo is het.
2: En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: En dat spreek ik niet tegen.
3: Er zijn van die plaatjes van toen die het bij Frans goed blijven doen.
0: Echt? Ja, echt. Oh, een van mijn favoriete nummers uit het grijze verleden. Hier is Nancy Wilson.

0: Zo te horen is ze met het goede been in het bed gestapt. En ze is blij. Ja. Oh, heerlijk. Ja, ik zei, het is een van mijn favorieten uit het grijze verleden. En daar hoef je het natuurlijk helemaal niet mee eens te zijn. Dat vind ik ook niet erg. Maar ik hoop voor jou wel dat er af en toe een plaatje tussen zit die jij wel leuk vindt.
1: Zondagochtend om 10 uur brengt Ton Schipper je keukenpret. Een feest van zeezenderhits, vergeten klassiekers, iconische reclamespots en nostalgische jingles. En wekelijks ook een gloednieuwe artificiële song. Een uniek liedje gecreëerd met AI. Mis het niet. Zet hem op www.goldeoldies.radio en beleef elke zondag de magie

0: Working My Way Back to You. Het was dat een enorme disco-hit, hè? De Spinners hoorde je dus even hier en ook goedemorgen. En mocht je er wat later bij zijn gekomen, welkom. Fijn dat je erbij bent. Ik begon me al een beetje eenzaam te voelen hier. Maar dat hef jij dus nu op. En je luistert naar jouw favoriete radiostation.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: Wat hebben we toch met die dansen vandaag? Hier is de Tango d'Amour.
2: Let's talk.

0: Kijk, een quickstepje, dat gaat nog wel. De basisstappen van de cha-cha-cha, dat kan ik ook nog. Maar een tango, dat ging een beetje boven mijn pet. Ja, al die stapjes, die kon ik niet onthouden. Dus ja, Vicky, ik kan met jou deze dans niet doen. Ik stap dan alleen maar op de puntjes van je schoen.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goedemorgen met

Train van Augustin. En die schreef mij een vaste afspraak op de zondag elke week weer. Kijk, dat was een echte fan, hè? Dan zijn die anderen natuurlijk ook fans. Ik wil ze niet tekort doen. Peter en José proberen ook te luisteren. Die zitten in Sevilla. Die hebben een vakantie daar. Ze hebben alleen slechte wifi. En daar hebben ze een beetje last van. Ik hoop toch dat je het een beetje kunt meebeleven. Zo zie je maar. Er wordt overal geluisterd. Everywhere.

ik weet dat daar heel veel mensen de plezier mee gedaan hebben. Bij het draaien van dit nummer. Een succes van Fleetwood Mac. En ik zei het al aan het begin. Everywhere. Ik mag pas na mijn uitzending aan dat ontbijt natuurlijk. Ik ga denk ik wat croissantjes maken. Een hardgekookt eitje. Ja, daar doe ik dan iets van curry op. Dat vind ik heerlijk. En ja, over ontbijt gesproken. Jean-Paul die heeft zojuist ook zijn ontbijt gekregen. Er zitten 2 sandwiches op het plaatje. En je doet er een beetje jam op. En een kop koffie. Ja, je had misschien iets meer verwacht daar. Maar je zit niet in een 4-sterren hotel natuurlijk, hè.

was destijds een groot single succes voor de Isley Brothers. Je kent natuurlijk ook de cover van de Tramps. Die hebben er ook een succes van gemaakt. En dit keer hoorde je dus de versie van Move It van het nummer Shout. En dat mocht er zijn, vind je niet? Ja, en ik kreeg zojuist een berichtje van jou, José, dat het nog steeds lukt in Sevilla om te luisteren naar mijn programma. Nou, ook goedemorgen. En je zette er een kusje achter. Kom eens wat dichter bij de speakers. Krijg je een kusje terug.

0: De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
2: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
3: Van mij is elke zondagmorgen weer een feestje. Als ik je niet alleen zit, maar dat jij aan de andere kant zit. En met me meebeleeft het programma ook Goedemorgen. Dan maak ik het voor. En samen is het thema van dit nummer in ieder geval. Ja. Hier is Wilke Alberti. Oh.
4: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: zondagmorgen. Goedemorgen Leo. Fijn dat je ook een ogenblikje wilt samen zijn. We gaan gewoon lekkere muziek draaien. Dat doen we vandaag de hele dag door. Tot vanavond 8 uur.
1: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: leent dit nummer zich voor. En ik zeg goedemorgen tegen Luc. Luut moet ik zeggen, met de D aan het eind. Luut, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent ook. En je vraagt aan mij, heb je ook in de Navy gezeten? Nee, dat niet. Ik kan niet zo goed tegen een schommelend bootje. Ik ben ook nooit op een zeezenderboot geweest. Ik heb altijd programma's gemaakt, opgenomen. Die werden dan door een tender aan boord gebracht. En daar keurig netjes weergegeven. Nee, als je mij op een schommel zet, ik heb het wel eens eerder verteld, dan word ik al zeeziek. Dus daar begin ik niet aan.
1: Voor veilig en goedkoop autorijden naar een 5PLUS autospeciaalzaak. Het goedkoopste in Nederland met autobanden, schokbrekers, uitlaten, accu's en remmen. Uw 5PLUS autospeciaalzaken vindt u in Den Haag, in de Van Zwiekenstraat, telefoon 63-6304 en Rotterdam-Zuid, Feyenoordkade, telefoon 85-55-44. Al onze reparaties worden uitgevoerd met uitsluitend onderdelen van wereldbekende merken onder schriftelijke garantie.
0: Ja, deze stem heb je herkend, hè? Was even een ogenblik Bart van Leeuwen op ook goedemorgen Golden Oldies Radio. Wie had dat gedacht? Alles is mogelijk tegenwoordig. De techniek helpt ons daarbij. Hè? We blijven nog even een ogenblikje in de disco-sfeer. En dat doen we.

Wat ik iedere zondagmorgen eigenlijk weer leuk vind is dat de sfeermakers langzaam ook wakker worden en zich gelijk melden. We hebben een speciale app en dan roepen ze bijvoorbeeld bonjour. Ja, dat betekent dus goeiedag, hè? Toch? Ja, ik ken een paar Franse woorden en daar moet ik het dan bij laten. Ja, heerlijk. Maar er zijn ook collega's die bij Golden Oldies Radio op andere dagen mooie programma's maken. Daarnet noemde ik al even Lut. En Hansie, jij bent er ook bij Fransie. Wat leuk.

Dat werd geschreven door Neil Diamond. En dit was dan de versie van een DJ uit Engeland. Jonathan King, ook die heeft mooie plaatjes gemaakt. Ton en ik draaien altijd een hittip. Bij mij heet dat dan de hitkans van Frans en bij hem de tipper. En dat doen we altijd in het tweede uur van ons programma. Dus straks hoor je de nieuwe. Maar dit was die van vorige week. In ook Goeiemorgen.

één eigen tweeling. Tangerine, hè? Dus ze deden het niet alleen. Ze hadden een beetje steun, zou je kunnen zeggen. Prachtig nummer. En ze deden het met Zo Gospel Choir. Die hoorde je dus op de achtergrond.

0: word een beetje gek van jou. Zo te horen heeft hij zichzelf niet meer in de hand. Shaken Stevens. You drive me crazy. Er zijn wel eens mensen die aan mij vragen van... kun je af en toe wel eens een nieuw nummer draaien bij Golden Oldies Radio? Is dat wel passend? Jazeker. Ik zal vertellen hoe we er tegenaan kijken. Als we een nummer voorbij horen komen dat nieuw is. En wat als het destijds was uitgekomen in de jaren 70... ook op Miamigo was gedraaid... dan vinden we het geen bezwaar om het gewoon te integreren. Oh, dat is een mooi woord. Integreren.
1: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies Radio. Playing
0: who the greatest hits. Straks noemde ik al eventjes deze formatie. Bij het nummer Shout, weet je nog? Dan had ik het even over de Tramps. En toen dacht je waarschijnlijk van... nou, hij had misschien beter de versie van de Tramps kunnen draaien. Nou, dat kan als je daar een fan van bent. Dat vind ik wel normaal eigenlijk. Ja. Maar de Tramps draaien we vandaag ook. Hier bij Golden Oldies Radio. Straks bij Tom klinkt trouwens ook een nummer van de Tramps. Heeft hij mij beloofd, dus... en belofte maakt schuld, toch? Ik draai deze.

down. Ja. Daar word ik zo enthousiast van. En jij daar? Heb jij ook dat gevoel? Ervaar je een feestje op Golden Oldies Radio.

0: kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die wekelijks naar dit programma luisteren en die bij zichzelf denken, wat wordt straks de eerste plaat in de tweede uur? Nou, daar heb je op gestemd natuurlijk. Je hebt gestemd op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H1B-werkvisa's in.

0: staat er nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen-op-Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkveen en Knooppunt Amstel, 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies.

Ja, er zullen mensen zijn die bij zichzelf denken, nou moet dat dan op zondagmorgen? Die Frans van der Drift achter de microfoon. Afijn. Zo heeft iedereen zijn eigen smaak. Vrienden, en over smaak gesproken. We kijken eventjes op het stemmen van afgelopen week terug. 37 mensen hebben meegedaan aan het stemgebeuren. 6 stemmen waren er voor Wham! Met Freedom. 4 voor de Crusaders met Streetlife. Bij deze.

0: Barry Manilow. Volgens mij zegt hij, laat je niet verleiden tot de liefde, ja. Copacabana, wat waren jullie het allemaal met elkaar eens? 27 stemmen, alleen op dit nummer. Waardoor de andere twee helemaal geen kans kregen. Wat gaat het volgende week worden? Nou, daar gaan we weer voor stemmen. Dat doen we natuurlijk op mijn Facebookpagina. En dat doen we deze week op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Het MA Team
1: gaat uit mijn dak.
0: Ja. MA Team gaat go, go, go. Zo heet deze week de hitkans van Frans.

0: ook Goedemorgen, komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
1: En zit je te wachten op wat de drie nummers dan zijn op mijn Facebookpagina? Ga daar naartoe.
2: Ik hier als kind door de straten.
1: Hey, Sommers, niet door me heen praten. Dat kan natuurlijk niet.
2: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat nog steeds voor mijn

0: elkaar praten, Willy. Dat is niet fijn.
1: Ja, het is maar hoe je kijkt.
0: Ja, dat is waar. Maar ik blijf gewoon zeggen, als er twee mensen gaan praten door elkaar heen, dan is dat niet mooi. Ja, dit nummer natuurlijk wel. Dat is ook de titel.
2: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.
3: Met muziek rechtstreeks in je oren is er niks anders nog te horen. Maar ben je in het verkeer, dan hoor je ook niks anders meer.

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Dit is inderdaad Golden Oldies Radio. En ik zeg het maar eerlijk.
2: I want you to want me.

0: Niet alleen ook Goedemorgen is live. Nee. Maar ook dit was een live registratie. En wat was het publiek enthousiast? I want you to want me. Mooie popmuziek. En je krijgt vandaag nog veel meer daarvan.
1: Pop Express, Pop Express. Elke song is een succes.
2: Elke zondag van 2 tot 4. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Pop Express met Erik Hendricks.
1: Mi Amigo, veel plezier. Erik Hendricks. Van 2 tot 4.
3: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: Het is maar één dag in de week, hè? Op de zondag. Ja, dan hoor je hier de sfeer van Mi Amigo bij jouw favoriete radiostation.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En dan weet je waar je op kunt rekenen, hè? Ik heb al een paar collega's voorbij laten komen in mijn programma. Er komen er straks nog twee, want je weet het. We zijn met z'n zessen. Tijd voor Earth, Wind & Fire.

0: het. We zitten in juni. Ja. Maar dit moet kunnen, hè? Herinneren jullie je trouwens nog dat we in december een versie hadden met December in plaats van September van dezelfde formatie? Maar dat was dan in de week van de kerst, als ik het me goed herinner.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ja, wie?
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Dat doe ik altijd in mijn programma. Dan kijk ik even welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn. En die wil ik graag feliciteren. Natuurlijk heb ik dat vanmorgen al op Facebook bij hun gedaan. Maar ook doe ik dat nog even hier in het programma. Gefeliciteerd, Yuki Franklin. Ook mag ik feliciteren, Ken Williams. En last but not least, ze woont in Rotterdam. En ze woont in een appartementje. En ze maakt daar vandaag een beetje een feestje, denk ik. Cindy Uiterbroek, dat waren ze. Het zijn er maar drie vandaag. En uiteraard draai ik voor hen een mooi feestplaatje. En ik dacht, misschien is dit dan wel deze week leuk. Een trekzak erbij. Dat doet het de laatste tijd heel erg goed. Ook bij festivals, hè? Ja. Hier is Kom Terug bij mij.

0: hartstikke idee. Ja, sfeervolle muziek, echt voor een feestje. Vind je niet? En straks ook sfeervolle muziek, midden op de middag. En daar zorgt deze man voor.
1: Elke zondag van 4 tot 6, de sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon schip met Joe Wells.
2: Joe Wells houdt je in de sfeer, met hits en jingles van wel eer.
0: En met zijn rubriek.
3: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
4: Het origineel of de cover.
3: Met deze week de Jarmels. A little bit of soap.

0: of the cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: En Kreun, ik kan niet kiezen.
3: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

0: jij je vakantie al gepland? Je hebt een beginnetje gemaakt, oké. Okay. Maar je moet het wel afmaken, hè? Come back and finish when you started. Prachtig toch? What you started, dat moet ik zeggen. En waar gaat de reis straks naartoe? Je weet het nog niet. Oh.
1: Waarom dit jaar geen vakantie met het KLM Tourlabel? Samengesteld door een bekende reisorganisatie. Gegarandeerd door de KLM en toch niet duur. Wat wil je nog meer? Nou dan.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: En zullen we tussen al dat geweld eens even een rustig nummer draaien? Dan lijkt me dit wel wat. Michael Jackson. You ever want something that you know you shouldn't have?

0: nummer uit zijn begincarrière.
1: Dat zul je je nog herinneren.
0: Michael Jackson, It Ain't No Sunshine.
1: Ja, en als ik dan zo'n plaatje voorbij wil komen, denk ik ook aan het begin van de Jacksons. De Jackson 5, zoals ze toen nog heten. Ze hadden hits als ABC en I Want You Back. En één van die twee gaat straks klinken bij Ton in zijn programma Keukenpret.
2: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear. You and the MA team.

waren ze nog gelukkig met elkaar. I got you, babe. Maar dat duurde niet lang, eerlijk gezegd. I got you, babe. Sonny en Cher. En Cher laat nog steeds van zich horen. Ze is inmiddels op hoge leeftijd, maar ze zingt nog altijd. En als een nachtegaal, zal ik maar zeggen. I got you, babe. Mi amigo, music all the way. Dit is jouw favoriete radiostation. En via het internet zijn wij met elkaar verbonden. Hoe leuk is dat? Dit is Golden Oldies Radio.

En dat zal voor jou niet anders zijn, denk ik, hè? Robert, je bent te laat. Ik ben speciaal vanmorgen om 6:55 voor jou opgestaan. En heb al heel veel mooie muziek gedraaid. En nu meld je je pas. Ja, ik ben diep teleurgesteld. Het valt wel mee, hoor. Nee, trek het je niet aan. Eens een vriend, altijd een vriend. Tenminste, dat probeer ik natuurlijk altijd wel te zijn. En over vriendschappen gesproken. Er was een vriendschap tussen Elton John en Kiki Dee. Die heeft hij ontdekt. Luister. Ain't got no trouble in my life. Een mooi soloplaatje van haar. No foolish dream to make me cry. I've got the music. I'm

konden het horen. Kiki D en I've Got The Music. Maar ze is er nog niet. Nee, nog langer niet, nog langer niet. Haar stem gaat zo dadelijk weer klinken in dit mooie lange nummer.

En dan een fade-out op het eind. Heb ik eigenlijk nooit begrepen. Want bij die pauze, zal ik maar zeggen, in het nummer had ze zo'n heel mooi strak einde. En fijn, dat hadden ze aan het eind natuurlijk ook best kunnen doen. Robert, mijn excuses. Ja, hij schreef zojuist, ik zit op Mallorca nu. Ik ben vanmorgen vroeg al om 2:15 opgestaan. Hij is er naartoe gevlogen en luisterde daar net het bericht af wat ik zojuist heb genoemd. Ik ga jou een hele fijne vakantie toewensen. Geniet daar met jouw vrouw Sylvia natuurlijk. Dat het maar een mooie tijd mag zijn. Dat het weer een gunstig mag zijn. En dat je daar heerlijk tot rust kan komen. Een beetje tot jezelf, zoals ze ook wel eens zeggen. En binnenkort ben je gewoon weer terug in Tiendraai. En dan kun je daar weer luisteren. Hup. Hoe laat leven we? We gaan beginnen aan de laatste 7 minuten van de show.

And the beat goes on. Ja, dat was toch nog even een mooie discoplaat voor jou, Robert. En dat verdien je dan toch, hè, als trouwe fan van de show, van Golden Oldies Radio en ook Goedemorgen. De koek is op. Kennen jullie die uitdrukking ook in België? Dat betekent dat ik afscheid moet gaan nemen. De tijd zit erop voor mijn programma, maar zo dadelijk. Hij zit al klaar. The one and only, Ton Schipper met zijn keukenpret. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En ik wens je vandaag toch heel veel luisterplezier op Golden Oldies Radio. En volgende week, even naar achter, kun je weer op een rekening.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden.

0: We zijn Frans zo dankbaar dat hij elke zondag zo vroeg wil opstaan.
1: Van Schipper.
0: En zorgen voor de koffie, de croissants en de eitjes.
1: Keukenbret.
0: En wat daarna komt, dat laat hij uiteraard aan mij over. Maar je hoort me niet klagen. Gelukkig hebben we ook nog een vaatwasapparaat. En daar wordt alles in gestopt, zodanig dat ik mij kan concentreren op de muziek voor de komende 2 uur in Keukenpret. En luister eens. Wat wil dit zeggen? Ja, het is begonnen. Het wereldkampioenschap voetbal. Onze ploegen hoeven gelukkig nog niet uit te rukken. Voor Oranje is het pas volgende zondag, de 14e. Ook Vaderdag, heel toevallig. En de dag daarna, de 15e, is het de beurt aan de Rode Duivels.

0: Nottingham Forest en Paper Lace. We got the whole world in our hands. Ja, ja, voetballiedjes. Wij doen er zelf lustig aan mee met ons ME-team. Dat heb je vanochtend al gehoord bij Frans. En straks hoor je er nog meer over bij mij.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo. En hebben alleen een historische waarde.
2: Autobanden.
3: De Sprint in Rotterdam biedt u nu de Michelin XRN-band met 40% korting. De Michelin XRN, de vierseizoenenband voor veilig rijden onder alle weersomstandigheden. Nu met 40% sprintkorting, inclusief gratis montage en klaar terwijl u wacht.
2: Autobanden, de Sprint.
3: De Sprint, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.

Birds en Mr. Tambourine Man. Het is een belangrijk weekend, hè? Het WK voetbal is begonnen. En we zitten hier bij Golden Oldies Radio een beetje met een probleem. Voor welke ploeg moeten we nu supporteren? Voor de Rode Duivels of voor Oranje? Ik weet het wel, hoor. Er is maar één team.

een onderdeel hoor van wat wij elke zondag met het hele ME-team doen. De sfeer van Mi Amigo bij Golden Oldies Radio. Elke zondag van 8 tot 8.

0: Dit is echt wat je noemen kunt een vergeten klassieker. Een typische zeezenderhit uit 1970. De Canadese zanger Pagliaro met Lovin' You Ain't Easy. En nu even de oortjes spitsen.
1: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Ja, jongens, ik zie ze iedere dag onderweg, hoor. Op de step, met oortjes in. Aardgevaarlijk. Niet doen.

0: soms schrik je ervan als je de datum bekijkt van sommige liedjes. Dit was van 43 jaar geleden. De tijd gaat snel.
1: Time is relative, especially when the music is good.
2: Keukenpret, zondagochtend 10:12. Golden Oldies Radio.

0: van Joepie met 118 verschillende vierkleurenstickers.
1: Joepie!
0: Vraag uw gratis album, de Joepie Vedettenparade 73.
1: Joepie!

Prachtig, hè? Onvergetelijke muziek. Net zoals vele anderen uit die periode die verwijzen naar de zeezendertijd. Dat waren de Casuals met Jessamine.

weken geleden hoorde je in Keukenpret de Country Top 20 uit de 60s en 70s. En ik kreeg meteen de opmerking: je hebt geen Linda Ronstadt gedraaid. Wel, hier is ze nog eens.

0: 65 zijn er nogal wat covers gemaakt van dit liedje. Onder andere door de Swinging Blue Jeans. Maar je hoorde deze prachtige versie van Linda Ronstadt. You're No Good. Je bent wel goed als je elke zondag luistert naar de sfeer van Mi Amigo. En dit hoor je vanmiddag.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

luister maar naar het begin van dit liedje. Dan ken je het zeker. Zie je wel dat je het kent? Ja, het kan ook niet anders. Heel vaak gebruikt ook de voorbije decennia in reclamespots. Dus echte tijdloze muziek. We gaan terug naar 1969. De nog jonge Michael Jackson samen met zijn broers, de Jackson 5. En de titel ken je ook, hè? I Want You Back.

kunt dit natuurlijk niet echt kindermuziek noemen, want er zijn al zoveel generaties mee opgegroeid. Trouwens, dit kan je niet kennen, want het is een gloednieuw liedje. Het is een ode van de huidige K3's aan The Originals. De zomer van Oya Lele. Nieuw.

Liedje over vrede uit 1965. Maar de originele versie was uit de 50s in het Duits van Marlene Dietrich. Sag mir, wo die Blumen sind. Je hoorde een van de vele Engelstalige versies. Dit was Johnny Rivers met Where Have All the Flowers Gone. Even kijken naar de klok. Het is bijna tijd voor het nieuws. Je gaat het zo meteen horen om 11 uur. Samen met het weer en het verkeer. En daarna ben ik er opnieuw. Nog een heel uur lang met het tweede deel van Keukenpret. En intussen kan je genieten van deze prachtige van Paul Simon.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroeg avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk. Er is één rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zon

Cyndi Lauper. And Girls Just Wanna Have Fun. Dat is goed om te weten. Maar let op, wij, jongens, mannen, we willen ook wel eens plezier maken. Maar het komt goed uit. Er zijn volgens mij nog altijd meer mannen dan vrouwen die houden van voetbal. En daar kunnen we deze dagen ons hartje wel voldoende aan ophalen.

0: graag af en toe nog eens een keer terug naar het jaar dat ik in Playa de Aro programma's maakte voor Radio Mi Amigo. Dat was 1978. En uit dat jaar kwam dit liedje van Eddie Money. Baby, hold on.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historie.

0: had een aantal hits hoor in de jaren 60. De bekendste was Baby I Love You, maar ook dit was een hitje. So Good Together. Don't skip
1: us. 10-12. Keukenpret. Golden Oldies Radio.
0: Na de Tamla Motown rage in de jaren 60 was het in de jaren 70 de beurt aan de Philly Sound. The Sound of Philadelphia. En daar was deze groep het uithangbord van.

0: Meer hierover hoor je strakjes bij Ad Vlaming tussen 12 en 2.
1: Wat als ik...

0: Bram Skipper brings you an invitation to memory.
1: Na de Goody Two Shoes van Renet hoop ik dat je je goede dansschoenen aan hebt. Voor het volgende. Ja, na de regen van de voorbije week mag er eindelijk toch weer eens wat zon op de radio. Met deze Zuid-Amerikaanse hit van Los Machucambos en...
2: Pepi.

0: Fijn dat je luistert naar Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo. Ik denk dat er veel luisteraars nog niet geboren waren toen dit een hit was. 1961.
1: Gewoon kamperen kun je overal. Goed, gezellig en comfortabel kamperen kunt u alleen in de twee mooist gelegen campings van de Costa Brava. Interpals in Playa de Pals en Valdaro in Playa de Aro. Deze twee campings zijn gelegen in een rustige, mooie omgeving en bieden alle kampeercomfort die u wenst. Als u met de caravan op vakantie gaat, geen probleem. Interpals en Valdaro ontvangen u gastvrij op hun schitterende caravanplaatsen. Interpals is geopend van 15 mei tot 15 september en bij Valdaro kunt u het hele jaar terecht. Voor informatie en reserveringen, Apartado 57, Playa de Aro. Interpals in Playa de Pals en Valdaro in Playa de Aro.

We zijn intussen al de 4e juni. Het gaat snel. De nachten worden alsmaar korter. Nog 2 weken en dan begint de zomer officieel. Maar ik moet eerlijk zeggen, de lente. We hebben al een paar goede warme dagen gehad, maar we hebben toch ook heel veel regen bijgekregen. En daarom dit liedje van Jason Donovan. Zijn versie van The Rhythm of the Rain.

0: Een liedje dat bekend werd dankzij de Cascades, The Rhythm of the Rain, en uiteraard ook dankzij Rob de Nijs met het ritme van de regen. Maar ook deze versie mocht er zijn van Jason Donovan.
1: Townskeeper's artificial song of the week.
0: Het is lang geleden dat ik nog eens een volledig artificieel liedje heb gedraaid. Dit hier ben ik op het spoor gekomen dankzij Jerry van de Putten. Liefdespop, toen jij nog bleef.
2: We

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroeg avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Zoutwater is overgeschakeld op zijn zomerse versie. En dat merken we hier en daar aan een paar jingeltjes. En aan het feit dat we hier nu in Loermarijn zitten. In onze olijfboomgaard. Waar de temperatuur is opgelopen tot een kleine 30 graden momenteel. U begrijpt dat ik onder mijn parasolke zit.
1: Mi amigo.
2: De Flash reclame Suzy Wafels.
3: Ik ben een wafel. Ik ben gebakken met eerste keuze grondstoffen. Ik ben een ideale voeding voor groot en klein. Naar uw keuze, koud of verwarmd in de pan, met wat boter en suiker, ben ik een echte lekkernij. Ik ben een Suzy Wafel.
2: De Flash reclame Suzy Wafels. Met gratis artiestpunten.
4: Oud-Vlaming.
5: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of so bones, most thundering, storming,

0: Dave en Ansel Collins met het Double Barrel uit 1970. Nog even Tom uitwuiven. Je kreeg hem weer de afgelopen 2 uur met keukenpret. En zo dadelijk om 2 uur is er de Pop Express met Erik. Daartussenin zit dit programma.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor

vlierbessen heb ik me laten wijsmaken. En het is nog lekker ook. Het is een soort broertje van Aperol Spritz. Mocht je zelf soms afvragen, wat is hier nu aan Basel? En hoe kan het ook anders? Ik zit in een olijfolie.

gaan we het niet alleen hebben over die lekkere golden oldies met de Beach Boys en God Only Knows, maar ook wat er spiksplinternieuw is en misschien wel een extraatje verdient. Kies je ervoor dat die in onze vloedgolf komt, onze jaarlijkse hitparade, of niet? Luister.

denk je? Wordt het een app of een vloed? Je mag zelf kiezen. Surf naar Radio Miamigo, de sfeer en meer. Of naar de vloedgolf. Dat zijn de twee Facebook-sites waar je terecht kunt om te kiezen. Tussen app en vloed. Voor de oude liefde gaat van Ronnie Froger

Soms is geluk toch terug te vinden in kleine dingetjes, zoals I saw her again last night. De mama's en de papa's waren daar al heel blij mee. Het was 1966 en we blijven in die gouden jaren 60. Was er daar ook niet zo een zinsnede van de jaren 60, zoals we de Fabulous 50s hadden? Hadden we de Roaring 60s of zoiets, was het? Ja, we gaan niet roaren, integendeel, we blijven in die aangename zomerse sfeer hangen. Misschien nog een aperootje erbij of een glaasje rosé, dat mag wel. Nils.

Hansen in Zoutwater bij Golden Oldies Radio. En we keren terug met u naar 23 februari 1959. Toen kwam tieneridool Frankie Avalon met zijn eerste nummer 1 hit op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Venus groeide uit tot een van zijn bekendste hits. Oh ja.

Deze Venus bleef 2 weken staan op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Prestatie op zich voor deze nog toen zeer jonge Frankie Avalon. Inmiddels ziet hij er niet meer zo fris uit. Maar ja, dat is nu immers de tijd. En

nummer bij de Beatles. En ook nog een keertje nu met een nieuwe CD, LP en digitaal album naar buiten gekomen. Ja, mooi, mooi, mooi, hè? Ja, vind ik ook. We kozen voor It's Been Too Long, een nummer uit The Long, Long Road. Want zo heet het nieuwe album. Laten we het even bij de Beatles houden. Ja, waarom moeilijk maken, hè? Laten we van de ene Beatle naar de andere wandelen. Dat doen we van de drummer naar de lead gitarist van de band. Hier is George Harrison.

dat gebeurt wel een keertje als het te warm wordt en je geen airco hebt, dan kun je moeilijk slapen. I didn't sleep at all. Of dat de reden was, dat moeten we nog een keertje goed beluisteren bij de Fifth Dimension. En dan

ik zo meteen een omschrijving als een leuk zomers niemedalletje, maar dat mag er ook zijn, toch? Upside Down, de zoutwater hittip van vorige week. Je kreeg hem nog een keertje

0: Je weet dat ze nooit verder weg zijn in zout water. Creedence Clearwater Revival. Vandaag kozen we een keertje voor de Sweet Hitchhiker.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

Quentin, maar All the Young Dudes was inderdaad een vergeten pareltje uit 1972, die ook aan boord wel eens naar boven kwam. Dat kon je horen als je ergens op een strand lag te luisteren langs de Nederlandse of de Belgische kust. Mot de Hoepel. Van Mot op zijn hoepel naar Behind Closed Doors, want daar gebeurt het allemaal voor Charlie Rich.

0: geniet je nog een beetje. Wel, blijf genieten. Eerst gaan we even een kleine onderbreking inbouwen voor het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer. En dan ben ik er heel graag bij je terug voor deel 2. Tot zo.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio, the best music.

0: Zoals steeds is hij de opener van Zoutwater. Dan heb ik het over Johan Vermeer. Hij bracht alweer een Mi Amigo lieveling mee. En dat was Mi Amigo's lieveling van 8 juni 1974. Trico Trico Tra. Dat was van Tony y Los Santos.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Golden Oldies Radio.
4: Hallo?
5: Hallo mevrouw Peters. Wist u dat u al jaren veel te veel betaalt voor uw vers vlees?
4: Nee.
5: Maar ga toch eens eindelijk kijken bij de Vleeshalle de Vos. Gegarandeerd de beste kwaliteit vers vlees en tegen prijzen zonder concurrentie. Vleeshalle de Vos, bijzonder gespecialiseerd in het leveren van alle hoeveelheden vers vlees voor uw diepvries. Vleeshalle de Vos, Knokkeweg 19. Dit is langs de baan Weldegem Alter te Alter.

0: We gingen weer eens rondwandelen in YouTube en vonden dit leuke nieuwe modelletje. De Starlets en Turn the Radio On. Dat is wel de belangrijkste voorwaarde om te luisteren naar de Amigos op zondag.
1: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

Shelly Favares en Johnny Angel was een hit in 1962. Een hit in 2026, dat kan. En zou je ook passen in onze jaarlijst? Dat moet jij bepalen. Surf naar Radio Miami Go, De Sfeer en Meer of De Vloedgolf. En maar.

0: Habemus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Big Lock is een nummer van Robert Plant, de legendarische zanger van Led Zeppelin. Het was de allereerste single van zijn tweede soloalbum The Principle of Moments, dat uitkwam in 1983. Deze plaat sloeg meteen aan en werd zijn eerste solohit in de top 40. In de Britse hitlijsten klom het naar nummer 11. In de Verenigde Staten piekte het tot nummer 20 in de Billboard Hot 100. Op de Amerikaanse toptracklijst, de voorloper van de mainstream rocklijst, bereikte het zelfs een zesde plek. Grappig detail, de woorden Big Lock komen helemaal niet voor in de songtekst. Een veelgehoorde uitleg is dat het een stoer klinkend truckersjargon is voor een rijdagboek waarin ze hun gereden uren bijhouden. In een interview met Rolling Stone vertelde Plant dat het nummer is geïnspireerd op een treinreis naar Mexico met zijn toenmalige vriendin. We gingen naar een plek die Taxo heette, zei hij. We hadden een paar geweldige dagen, maar toen ging ze weg en bleef ik alleen achter in een vreemd land. Daar, met uitzicht op die Mexicaanse lucht, schreef ik Big Lock. Een echt voorbeeld van hoe het uit een gebroken hart iets moois kan ontstaan.

een mooi verhaal bij een mooi nummer, alweer gekozen door Leo Krinis. Onze muziekpaus hier bij Zoutwater. Elke week heeft hij wel weer iets nieuws om uit zijn mouw te schudden. Wat het volgende week wordt, zondag luisteren. Was je wie?

Zalig genieten op zondagmiddag met Jambalaya van Three Dog Nights uit die gouden jaren 70, waar we zoveel terug naartoe grijpen. We grijpen ook terug naar de Miami Gold Top 50. En dat is de Miami Gold Top 50 van 9 juni 1974.

koekjes. Verkopen als koekjes. Inderdaad, ook u moet ze proberen. Winchesters voor Lewis broeken en echte blue jeans. Economisch aan de spits en een weldaad voor uw bibs. Winchesters. Ook u, haal vlug uw Winchester blue jeans bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. Voor de groothandel bel 091 23 22 89 en geef ook uw klanten die enige echte.

0: De Miamigo Top 50 van 9 juni 1974 met nieuw in de top 5 en meteen op die vijfde plaats. Sing, sing, dat waren Lester en Dan Wood.
1: De Miamigo Top 50.
2: Nummer 4.
0: Soms heb ik zo de indruk als dit nummer start dat we luisteren naar Fleetwood Mac met Tusk, weet je nog wel. Maar dat is het niet. Het is de nummer 4 in de Miamigo Top 50 van 9 juni.

0: binnen 20 seconden een flesje bier weg.
1: Oké. Okay.
0: Maar de muziek start altijd op nummer 1.
2: Nummer 1.
3: Tenmiddend in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met gielschone woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Voor haar.

Wat doe er aan? Zie ons zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij even. Zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schettig hij zei, met je gat.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: Met deze week de Jarmels. A little bit of soap.

volgende week een nieuwe aflevering van de Mi Amigo Top 50. Althans, de 5 grootste, bovenste en sterkste nummers daaruit. En ook alweer een nieuwe origineel of the cover. Trouwens, straks luisteren naar Joe in Schoonschip. Dan weet je wat het origineel of de cover zal te horen zijn. Kijk nog even wat de zoutwater hittip is voor deze week. Wat dacht je van deze? Vind je hem een beetje leuk?

Time Shock om te eindigen. We gaan van 54 naar 2026. Een mooie sprong, hè? En meteen ook een sprong naar Erik Hendricks. Die zit klaar met de Pop Express, wat mij betreft. Volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroeg avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Leuke Sander, deze middag. Wij zijn weer blij dat jij massaal luistert naar dit station Golden Oldies Radio. I Wanna Stay With You. En dat was Gallagher en Lyle.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgende uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En dan denken we terug naar de jaren 60 met een van de mooiste groepen. Dit is The Love Affair.
5: Mi Amigo.
0: En mid jaren 80 had je een echte zomerhit van F.

0: Golden Oldies Radio.
1: Ja, de man is er een paar maanden niet meer, maar via ons station blijft hij nog regelmatig op de radio. Rob de Nijs.
2: Hier heb ik

0: Het belooft weer een hele mooie zondag te zijn hier. En tot 4 uur is dit Pop Express. Want dit is jouw zondag.
1: Pop Express. Every Sunday afternoon between 2 and 4 on Golden Oldies Radio. The atmosphere of Mi Amigo. Oh,

Gaynor, I Never Can Say Goodbye. Ja, het is zondag 7 juni. Ja, de zomer is een beetje afwezig. Het is een beetje jammer, maar wij houden de warmte in de huiskamer. Even bij jou.

0: de afgelopen dagen toch weer wat regen. Het mag nu wel gaan ophouden. Vandaag valt het een beetje mee met de bewolking. Ja, 20 graden ongeveer. Lekker is dat. Donald Byrd met I'm Loving You.
1: Ja, tel eens in het Engels.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up, 9, 10.
3: 7 up. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

er werd een beetje mee gelachen, hè? Met die van Remy. Ja, maar ze hadden wel een dikke hit in 1983, die Italianen. René en Renato weten nog wel. Save Your Love, dus begin juni. En ik ken in Vlaanderen kinderen die aan het studeren zijn. Nog een beetje, dan is school out.

Ja, het was echt de rebel in de jaren 70, die Alice Cooper met Schools Out. Maar in de jaren 80 kwam deze plaat op de markt. En dat deed het geweldig goed. Poison.

0: The Love Affair. En iedereen denkt dan Everlasting Love. Maar ook dit nummer was een prachtige song. Bringing on back the good times. En daar zorgen wij voor elke zondag.
1: Wat ja? Is het slordig?
0: Is het hier een beetje slordig? Nou, heb jij je eigen kamer wel eens een keer gezien? Ja. Ja, ja. Ik ruim tenminste op.

Mooi is dat, hè? Die baseline van Nile Rodgers. Oh, dat moet ik even laten nog straks. Deze kop, dat is mooier, want daar gaan we naartoe. We gaan naar de artiest van deze week. Ja, zo is dat. Even kijken. We gaan naar Italië, want daar werd op 4 maart 1943 geboren in Bologna. Het was een populaire Italiaanse singer-songwriter en acteur. Hij speelde ook klarinet en keyboards. De man was componist van Caruso uit 86, welk nummer door diverse internationale artiesten gecoverd is. Ja, op het einde weet je niet meer wie het origineel is. Misschien is dat niet voor Joe Wells met de origineel of the cover. Ja. De man overleed in Montreux op 4 maart. In 2012. Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar hij maakte wel een prachtig nummer. Wij gaan nog eens luisteren naar

Soul, wat een stem heeft die man. Hij begon in 1966 met een eerste LP in 1999. En ik heb even gaan kijken naar... Mi Amigo Radio. Ja, een lange lijst van LP's dat die man op de markt gooit. Ik denk een stuk over 30 van die LP's. Wie ook een mooie repertoire heeft of een carrière... Mi Amigo, here we go. Is Johan Probeer.

Je zong het vrolijk mee in de zomer van 82, die F.R. David met Words. En heb je er nog iets van gehoord? Ik dacht het niet. Waar wij straks meer van horen om 4 uur, van deze jongen.

0: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
1: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van wel eer.
2: Frans Ton at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.

0: Brandweerman.
1: Mooi is dat, ja. Wat is dat toch? We wilden allemaal brandweerman of agent worden. Ik ben daar maar plaatjes gaan draaien. Je moet wel iets in het leven. Ik hoor je denken, Rob de Nijs, och, wat is dat toch zo jammer.
0: Goedemiddag.
1: Dat hij er niet meer is. Maar over vroeger gesproken, in de 70 en 80 jaren, draaide ik dit plaatje zo regelmatig.
0: Wauw.
1: Ja, dat is Sverre en Kinney. En Groovy.

0: Move Me in 1979. Ja, zij begon haar carrière als background. Als achtergrondzangeresje eigenlijk. En ja, zo gaat het dan verder. Kwam in de studio terecht en nam dit nummer op. Die Groove Me van Fern and Kinney.
1: Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Steamer on chewing gum, steamer on...
2: Lekker smaakt het langst.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja, maar vroeger was het duidelijker, die seizoenen. Met winter was winter, zomer was zomer. En als ik nu begin juni bekijk, dan lijkt het wel of we terug naar de herfst gaan. Maar we hebben natuurlijk goede hoop. Earth and Fire in 69 met Seasons en later.

King over de verandering in de maatschappij. Ja, dat komt door de gebeurtenissen van de afgelopen jaar, neem ik dan aan. Everybody's changing. Zo is dat en dit was het eerste deel van Pop Express. We krijgen nog het nieuws, het weer en verkeer en zoveel meer. Maar daarvoor nog eerst, ABBA. We gaan naar 76 met Fernando.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroeg avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dolan met Make Me an Island, paar cocktails, witte stranden. Ja, ik weet wel wat we daar zouden kunnen doen.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendrik met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En dan naar de rock'n'roll van de jaren 60 met natuurlijk Elvis Presley.

Ja, het was herkenbaar, de gitaar van Hank Drive en de jazz met de Guitar King. Oh, ja, de man die overleed in 2024, twee jaar geleden dus. Maar een mooie carrière, moet ik wel zeggen. Dit is Pop Express, deel 2. Tot 4 uur hebben we ze weer allemaal op een rijtje gezet. Maar nu Ashford & Simpson. I ain't asking for your

0: Een paar jaar later zouden ze Solid als Rock maken, wat eigenlijk de doorbraak was voor Ashford en Simpson. Mi amigo, je hoorde ze met I'm Asking for Your Love.
1: Gonna be Miss Harmony.
2: In een blouse
3: of een hemd
2: met het originele Carnaby label. Carnaby in de beste boutiques van de Benelux.
1: Gonna be Miss Harmony.
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Onder het thema, wat zou er gebeurd zijn met Disney? Ik vraag het mij een beetje af. Wel, ze start haar carrière als backing vocal voor diverse artiesten. En dat was er iemand die zei van, kijk, we hebben een liedje voor jou. Zou je dat dus niet een keertje willen opnemen? Gebeurde in 86 en zat er nog een hit mee ook. Dit is Claude François.

0: glasses.
1: Ja, de plaatjes eindigden in die tijd nogal een beetje raar soms. John Fred, hij wist geen naam voor zijn band en koos daarvoor his Playboy Band. Judy in the Skies. Ja, zo is dat. Wij gaan naar Amerika, zie ik, want we gaan weer iemand in de picture stellen. En dat is niet de kleinste, of de minste. Ze werd geboren als Nancy Brown in Cleveland op 11 december 1932. Het was een Amerikaans jazz, pop en soulzangeres die populair was in Frankrijk tijdens de jaren 60. Nancy Brown werd geboren als een van de 10 kinderen van Afro-Amerikaanse afkomst. Ze ging naar de East Technical School en trouwde toen ze tiener was. Het huwelijk was van korte duur, maar ze behield de achternaam van haar man. Ze verhuisde van New York en nam genoegen met een ondergeschikte baan. Voordat ze als zangeres, of liever danseres, ging werken als onderdeel van de Beige Beauties Group. In 1954 reisde ze naar Parijs en werd overgehaald om op het podium van de Mars Club te gaan zingen. Haar optreden werd goed ontvangen en ze werd een vaste artiest en toerde door Europa, voordat ze terugkeerde naar Parijs. En ze begon te zingen in de nachtclub Moulin Rouge, al reeds in 1959, beste vrienden. Op latere leeftijd werd ze een actieve supporter van de AIDS-liefdadigheidsinstellingen. Ze stopte met optreden in 2008 en overleed in 2019 in Parijs. Wij gaan naar een nummer van haar in 1963. We hadden het over Nancy Holloway en Tom Vapa Komsa.
2: Mi amigo!
3: Pop Express, tous les dimanches entre 14 et 16 heures sur Golden Oldies Radio.

Mooi is dat, hè? Dat Frans-Engels accentje van haar. Maar in de jaren 70 ging het minder met haar. Dat kwam vanwege de dood van haar dochter. En ja, ze leefde toen een beetje teruggetrokken eigenlijk. Wie niet teruggetrokken leeft, dat is Jan Vermeer. Die zit in zijn lievelingenstudio. En jawel hoor, die heeft weer een hele mooie klaarstand.

Het is aan het verschieten. Niet van Shocking Blue, maar wel van de datum van deze plaat ook al. Shocking Blue was dat in juni 75 met Gonna Sing My Song For You. Oh ja. Laat deze jongens ook maar zingen. Begin jaren 80 braken ze door. ABC and All Of My Heart.

kregen de stempel mee van New Wave Band te zijn. Martin Frey was de zanger en ze ontstonden in 1980 met een paar leden. En ze hadden een paar hits, onder andere deze All of My Heart. Over hart gesproken, wij hebben een groot hart voor Wim.

Ja, we noemen dat een eentegelplaat. Dat weet je wel waarom. Brandon Lee was dat met I'm Sorry. Ja, I'm Sorry. Weet je waarom? In Vlaanderen zijn de kindjes aan het studeren. En we moeten ze een beetje bijstaan.

0: de kleine vogel naar de grote vogel.
1: Ik ben José Antonio García, eigenaar van een klein hotel in Spanje. Luister, zit ik vanochtend mijn desayuno te eten? Komen daar mensen van de KLM? Controleren de bad, de bed, de eten, meten de zwembad. Ik vraag hen, por qué? Zeggen die mensen van de KLM. Wij zijn van de Tour Label Controle. Wij kijken voor onze reizigers of alles in orde is. Ik haal hen meteen wino uit de kelder, want KLM Tour Label gasten zijn altijd muy bienvenidos.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
0: Ja, wat moet je daarvan zeggen van de Tour Label?
3: Ja, jongens.
0: Hey, we gaan naar 61 met El.

Elvis, jawel. Surrender in 61. Wat een tal platen had die man, zeg. Ik ga er een paar laten horen. En herinnert u zich deze hits nog? Kijk. When no one else can understand me,

Gigi Anderson ging op vakantie naar Afrika en leerde iemand kennen. African Baby, waar hij elke dag aan dacht, dat was even. Ja, zo is dat. Waar wij aan denken is aan het volgende programma van Joe Wells met zijn schoonschip. Dus wij zullen weer ruimte maken. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroeg avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: amigo Joe Wells.
1: Dit is Schoonschip met Joe Wells.
2: Iedere zondag van 4 tot 6. Schoonschip op Golden Oldies Radio.
3: Luister vrienden, welkom in Schoonschip 101. Vorige week hadden we een feestje voor de 100ste uitzending. En dat is een beetje uitgelopen. En ik wil vooral Erik bedanken voor zijn fantastische gastvrijheid. Zijn prachtige studio. En natuurlijk ook alles wat vlekkeloos is verlopen. Ook vandaag tekent Geri van der Putten voor de samenstelling van dit programma. We gingen van start met Luca Modena en Nina Moon met Together. Ook vandaag heb je het voortreffelijk gedaan in Pop Express, Erik. Bedankt voor jouw programma. En we gaan verder met muziek van de Carpenters. Een nummer dat eigenlijk geschreven werd voor het kinderprogramma Sesamstraat. En de Carpenters, je weet wel, Karen met haar fluwelende stem, zoals ik het altijd zeg, maakte van dit nummer een wereldwijde pophit. Zij zingt het niet alleen, maar wel met het bekende kinderkoor op de

0: er maar eentje die goed kan zingen in ons team. En dat is natuurlijk Tom Schipper. Hij maakt alle jingles. En hij zingt ze ook allemaal uit volle borst mee. Hier op Golden Oldies Radio. Vorige week waren er twee afwezigen. Dat waren Ad en Wim. Ze hebben gelijk, want ze waren met vakantie. Volgende week vertrek ik ook. En dan komen de programma's vanuit het zuiden van Frankrijk.
1: Heer.
0: Het is een tijdje geleden dat ik nog George Harrison heb gedraaid op de radio. En dat doe ik vandaag met Blow Away.

Voor dit nummer van Bobby Darin ging Geer van den Putten heel diep in onze kelder. Bobby Darin, die iedereen nog wel kent van zijn grote hits Mack the Knife en Beyond the Sea, maakte dit nummer...

0: from the 70s, 80s, and 90s. Golden Oldies Radio.
1: Hey, Joe, on the radio.
2: Classic hits.
1: Yummy go.
2: Golden Oldies Radio.
3: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells en dit is muziek uit 1976. Die hete zomer van 76. Ik heb het over Husky. De jongens kwamen uit de regio Eindhoven en ze hadden een aardige hit met Pretty Little Little.

Van Nederland gaan we naar Vlaanderen met dit nummer van Eveline Canoot. Af en toe zien we haar nog eens een keer op een lokale zender een programma presenteren. Maar in 2018 had ze een hit met dit nummer, Hartslag. Joe Wells, on the

0: Sommige mensen verwarren de nieuwe Alfa Romeo 2000 met een gewone auto. Tot die ze voorbij rijdt met 190 op een bochtige weg. Dan weten ze wat die werkelijk is. Grote klasse. Vraag eens een proefrit. Alfa Romeo 2000.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Wim Clark en Hillman hadden in 1979 een bescheiden hit met Don't You Write Her Off. Je hebt uiteindelijk gevonden het mooiste radioprogramma op het Radio Spectrum. Zondagnamiddag tussen 4 en 6. Oh, wat heb ik dat mooi gezegd. Hè? Ja, dat vind ik zelf ook wel goed. Nou ja, Joe Wells met Schoonschip, nummer 101. Vorige week hadden we nog een feestje. Vandaag doen we terug rustig aan. Sean Cassidy, Do You Believe in Magic? Nou ja.

88 hit Pump Up The Jam van de Belgische formatie Technotronic. Paul McCartney heeft een nieuwe LP gemaakt. Die heet The Boys of Dungeon Lane. 14 nummers staan er op de LP en wij draaien vandaag.

1991 was Céline Dion toen nog vrij onbekend in de Verenigde Staten. Peebo Bryson daarentegen had heel wat duetten opgenomen. Met onder andere Natalie Cole, Roberta Flack en vele anderen. In de film zelf werd het nummer niet door Céline Dion, maar door Angela Lansbury vertolkt. Peebo Bryson mocht dit succes wat later ook herhalen voor de hit van Aladdin. Peebo Bryson is deze week overleden. Hij werd

0: Have I told you lately that I love you? Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat hebben wel anderen voor mij gedaan, namelijk Van Morrison, weet je nog wel, of Rod Stewart. Vandaag gaan we eens luisteren naar een Nederlandstalige cover van dit nummer, gemaakt door de Belgische broers Chris en Koen Wouters. Je weet wel, de heren Clouseau, een van de Belgische popbands aller tijden.
1: Het kippenvelmoment.

0: Mi amigo Joe Wells.
1: Once upon a time, there was this radio show, Scone Skip, and its host, Joe Wells. He knew everything about cooking and drinking, but nothing about cleaning.
2: Lord have mercy.
3: Op geen loop met Christine. Komen we langs een juwelierszaak. Ik dacht, nou zullen we het krijgen hoor. En ja.
4: Oh, wat een mooie ring in de etalage.
3: Ik zeg, oh ja.
4: Ja, dat vindt ze. Oh, dat vind ik dan zo'n mooie ring in de etalage. Ja, voor jou vind je het echt een hele mooie ring. Ja, echt een hele mooie. Echt een hele mooie ring. Dus nou lopen we er morgen toch weer langs.
5: Hoe heet Messi met zijn achternaam?
6: Beaucoup.
5: Hoe?
6: Beaucoup. Merci beaucoup.
1: Golden Oldies Radio. We talk less, play more, and make you smile.

0: De trouwe luisteraars van dit programma weten dat ik hou van een beetje disco-muziek. En dat kan ook op zondagmiddag met de GQ Band Disco Nights Radio Freak. Moet ik zeggen, Rock Freak. Ja, dat is het helemaal. Op het einde van het disco-tijdperk werd de baslijn veelvuldig gesampled in heel wat hip-hop en house-muziek.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

0: van ons. De classics zijn van ons.
1: Golden Oldies Radio. Iedere dag de beste oldies.
2: Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
3: I'm just keeping your feet on the ground and letting your memory soar through the golden sounds of radio's finest days.
4: And may God have mercy on your soul.
5: Op 7 juni 1993 wordt Prins noodgedwongen zijn naam te veranderen in The Artist Formerly Known as Prince. En dat dan nog op zijn verjaardag. Prins zou vandaag 68 jaar zijn geworden.

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Het eerste uurtje van Schoolschip zit erop, maar we gaan er niet zomaar uit. Hier zijn de zombies met de time.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.
3: Yummy go.
4: The best oldies station. Golden Oldies Radio.
5: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden Oldies Radio.

luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. Vorige week ligt het ons hier al een beetje een tipje van de sluier, want wij hebben namelijk een eigen lied voor de Wereldclub, gemaakt, beste vrienden. En ja, natuurlijk zoals altijd luister ik 's ochtends naar Frans van der Drift en hij maakte er natuurlijk zijn hitkans van Frans van Natuurlijk en terecht uiteraard. Daarom wil ik hem ook een beetje sponsoren bij deze.

Paul Schipper weet heel goed hoe je een populaire single kan maken. Vooral als het gaat over la la la la la la la. De hitkans van Frans. Onze luisteraars mogen ons altijd uitdagen om een partijtje te komen spelen.

0: deze mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
1: Remember.
0: Mi Amigo.
1: 90.

0: is worth the thousand. Chubby Checker met Lodi Low uit 61. Hij nam het ook nog eens een keertje op in 63. En wat was nu die naam Lodi Low? Wel, dat was heel simpel. Een eerbetoon aan zijn geliefde vrouw Katharina Ludders. En daarmee bereikte hij ook de top 20 in de Verenigde Staten. Oeh jongens, ik voel me vandaag kiepen lekker. Ik voel de funk tot in de diepte van mijn tenen.
1: Ik word daar zo geil van.
2: Nee, man, heftig.
0: Heb jij dat ook? Ja? Goed zo.

0: Schoon Schip op Zondag met Joe Wells. Wie doet het beter? Niemand. Een beetje eigendunk, dat mag wel.
1: Een beetje noblesse oblige.
0: Dat zou een mooie titel zijn voor het programma, maar dat is het nu niet. Het is gewoon Schoon Schip. Hier wordt geschrobd, hier wordt geschuurd, hier wordt alles gedaan behalve gepoetst.

0: just a boy.
1: Een prachtig solo-debuut voor hoezanger Roger Daltrey. Giving It All Away, geschreven door Leo Sayer. Een emotionele rockballad over het afscheid nemen en alles geven. Zoals wij doen, hè, op zondag. Bereikte nummer 5 in het Verenigd Koninkrijk.

prachtige muziek uit 1977 van Shirley Zwerus. Ze is afkomstig uit Nederland. En misschien had je ze niet herkend, maar toch was zij een gevestigde waarde. Afgelopen week kregen we trieste nieuws uit België dat Margriet Hermans overleden is. Ze werd 72 jaar. En het is zoals Frans van der Drift het vanochtend zei, een intelligente en sociale dame is van ons heen gegaan. Weet je?

0: Margriet Hermans samen met dochter Celine en Dezelfde Boom.
1: Van Vliet en Zoon, automobielbedrijf de Nieuwekerk aan de IJssel, bieden aan occasions van alle soorten bedrijfsauto's met garantie op arbeidsloon en onderdelen. Circa 400 wagens in voorraad. Trekkers, bestelwagens, opleggers, aanhangers en keepers. Bel Van Vliet Automobielbedrijf, telefoon 0803 2644.

Joni Mitchell schrijft het nummer in 1970 naar aanleiding van het uitzicht dat ze heeft in een hotelkamer op Hawaii. 5 jaar later brengt de Canadese volkszangeres een live versie uit, die in Amerika en Canada een groter commercieel succes is. Ready?

0: Juvenile van Cliff Richard. Dit was Hot Shot. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Bob en Earl to the Harlem Shuffle.
2: We're just grooving right here to the Harlem Shuffle.
1: Het origineel of de cover.
0: Of de Rolling Stones.
3: The Harlem Shuffle.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week hebben jullie gekozen voor...
1: The cover.

0: Wie had dat gedacht? Suzy Quatro, de Amerikaanse rockzangeres, bassiste. Zij met haar hard rockend nummer over haar male menopauze. Ja, tenminste dat zegt ze zelf. 48 Crash. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: Met deze week The Jarmels. A Little Bit of Soap.

0: De cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. In het eerste uur van Schoonschip had ik je beloofd twee nummers te draaien uit de nieuwe LP van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. We zijn toegekomen aan het tweede nummer en dat heet A Salesman Saint.
1: Father was a salesman.

0: Lekker, smaakt het langst.
1: Vrienden, Tom Jones is vandaag jarig. Wil je echt weten hoe oud hij geworden is?
2: Ja.
1: Ik zal het je verklappen. Hij is 36.

Take Me In Your Arms was eigenlijk een hit van Kim Weston voor het Motown-label. Vandaag door de Doobie Brothers. Dit was hem, Schoonschip 101 met Joe Wells. Ik heb er nog eentje te gaan, dat is eentje van Wally Tex. Ja, Miss Wonderful. Tot volgende week, veel plezier met de collega's. En tot dinsdag of zondag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft twee boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. Zes andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik ben er weer. Aldus Gary Glitter. En ik ben er ook weer. U bent er ook. Mooi.

Want als u er niet bent, ja, dan wordt het een saaie bedoeling, hè? En dit is toch wel de bedoeling dat u luistert naar onze programma's. Maar dat doet u wel, hè? Wat gaan wij doen? Nou, we gaan deuntjes draaien. Deuntjes om nooit meer te vergeten. Ik heb er toch een paar uitgezocht, dat ik denk van... Wees welkom.

0: Nous m'en bêtons. Bêtons. Michel. En hier wordt weer een duidelijke bewijs geleverd tijdens Eurosongfestival dat je de gewone vakjury's eruit moet gooien. En gewoon de televoting alleen moet doen natuurlijk.
1: Je te laisse partir.
0: Want je kijkt naar de stemmen dan van de diverse landen die er geweest zijn. En de vakjury's denken altijd dat ze het beter weten. Nou, het is niet hè. Nummer 2. Vorig jaar ook al nummer 2. Voor Israël dus. Prachtig nummer. Persoonlijk vind ik het een prachtig nummer. U toch ook? Dat is wel weer mooi meegenomen. Zijn er nog meer prachtige nummers? Natuurlijk. Kom niet op die zonnezijde der Straatse. En dat doen we tezamen met Jürgen Maikus.

kracht, hè? Dat hoort u duidelijk. Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Er zijn diverse CD-uitvoeringen uitgekomen. Ook MP3'tjes, maar dat is nog net niet zoals op de plaat. En ik heb deze plaat dus in dit geval toen maar eens even omgezet in MP3. Dat je lekker het echte, originele geluid hoort. En dan heb ik het niet over de tikjes, maar gewoon over het liedje zelf natuurlijk.

Lilita. Het is er weer tijd voor, de dubbeldraai. Mijn collega die komt altijd in het origineel of het cover. Hij weet niet wat hij moet draaien, vraagt hij het dan nu. En ik draai het gewoon, het origineel en de cover, in het dubbeldraai. Hoe dubbel wil je het hebben op een radiostation, zeg ik altijd. Het is eigenlijk een heel oud Italiaans liedje. Ik ga proberen de titel uit te spreken. Tutu Vioia l'Americano. Ik hoor je al denken, dat ken ik ergens van. Nou, dat oude liedje is al zo'n beetje 40, 50 jaar oud. Is door diverse artiesten gezongen. En dit keer door Renato Carosone. Ja, maar wij kennen het in de uitvoering van... Ik hoor het u denken. Yolanda Be Cool. And we speak Americano.

Nee, laat me Americano, zullen we het wel even zeggen. Er is op het internet een leuk filmpje te zien van de artiest die het een paar jaar geleden deed, die ik net draaide. En dan hebben ze de clip gebruikt van deze artiesten. En dan denk je van dat hoort bij de clip, en dat zijn de originele artiesten. Maar ja, ik zei het al, wat is origineel? Want het liedje is al wat ouder. 30, 40 jaar. Waarschijnlijk wel 50, ik heb het niet helemaal opgezocht. Dat laat ik u lekker doen. Interactief bezig zijn als u toch achter uw PC zit. Of ervoor zit, hoe u het wilt bekijken. Kunt u het opzoeken. Ja toch? Terug naar 1966. The Seekers. And a World of Our Own.

0: 1976. Hoe worden tijden toch, hè? Wat waren we jong. Dat zijn we nog steeds in ons hoofd, hè? Toch? Liverpool Express. Zoete herinneringen aan die zomer, toch? Of niet?
1: Jawel, jawel.
0: Graham Nash en de Military Madness.

Wie is dit? Geweldig. Is oude soul. Bleek het gewoon nieuw te zijn. Ze legt precies de oude soul terug. In 2007 toen in de tijd. Alleen helaas, het is anders afgelopen met haar leven. Ach ja, maar een prachtig nummer toch? Over prachtig gesproken. Uriah Heep, Easy Living. Dansen jullie daarop? Ja, ik wel. Kun je niet voorstellen. Maar dan was het headbang hoor. Heren, zingt u maar.

John, Jane, Mason. Avant de nous, die adieu. Dat Frans, hè, dat is toch... dat Frans. De taal Frans, hè. Ik heb ook een broer die Frans heet. Dus, maar ja, die zie ik al jaren niet meer. Maar dan reden, de Lion King kent u. Dat liedje, ja. Libo M heeft het ook gezongen. De live versie. Er zijn vele live versies van het nummer. Maar ik heb de juiste gevonden die ik zelf mooi vind. En ik denk dat u hem ook wel mooi vindt. En daarom speel ik hem vandaag.

Sitting down.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als we naar die tijd teruggaan, begin jaren 60 braken ze door. En dan dit soort meesterwerkjes uitbrengen. Dat was voor die tijd bijzonder hoor. Beach Boys. En de Good Vibrations. En de goede vibraties komen naar u toe. Niet via de radio, maar via de stream. Via uw pc, uw internetradio. En noem het maar op met Long Tall Indiana Shakers.

Wat heeft ze toch een stem, hè? Tony Watson hoort u. Die dame dus in dit geval. Samen met David Guetta. Gone, gone, gone. Oorspronkelijk was het een gospelliedje. Dat hoor je ook heel duidelijk in dit nummer eigenlijk, hè? Die invloeden daarvan. Kijk maar bijvoorbeeld naar een Whitney Houston, die komt uit de gospelwereld. En heel veel liedjes hadden dat temperament, noem ik maar, van de gospel. Machtig mooi, toch? Hebben we nog meer machtig mooi, natuurlijk. Even indrukken, hoor, zo. Even naar mijn tijd, terug van de zee. Niet de Miamico-zee, maar de Monique-zee noem ik het maar even. Splitsing. Wind en Zeilen was toen een satellietschijf. En er is maar één Monique die op zee zat, hè? Laten we daar even duidelijk over zijn.

Hij had nou niet het makkelijkste leven. Allemaal tegenslagen, maar wel succesvol met zijn muziek. En dan toch van die vrolijke liedjes brengen. Ik vind dat toch ja, bijzonder hoor. Speelde dus niet in de slachtofferrol zoals heel veel mensen dat doen. Roy Orbison en Lana. En als we dan toch even over de liefde hebben. Soms sta je er tussenin, tussen twee liefdes. En zij zingt erover. Mary McGregor.

Ja. Van allebei houden, dat is breaking all the rules. Verbreken we de regels. Maar daar hebben we tegenwoordig polygamie in voor. Dus kun je gewoon voor twee tegelijk houden. Zonder problemen. Of drie. Of vier. Ja. Dat moet er geen jaloezie in het spel zijn. Hè? Maar ja, dat is meestal bij die relaties niet. Ik ken dat ook niet, hoor. Jaloezie. Dus ik weet niet wat dat is. Geen idee. Jaloezie is toch meestal afgunst naar de ander toe of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Daar wil ik er niet over uitweiden. We gaan wel uitweiden over Help van Rogier van Otterlo. Dan hoor ik u denken, was dat ook iets van Mi Amigo en de tune van toen? Ja, daar staat me wel iets van bij, maar hoe en wat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik vind het wel een mooi nummer. Ik weet wel van de dokter Verzuipt. Weet u dat nog, die film? Niet gezien? Tja, met Willeke van Almerovers, zegt u dat nog wel? Gaat u maar even zoeken op het internet, ga ik ondertussen de boel draaien.

Internationals en Young and in Love. Wist u dat zij ook een singeltje hebben uitgebracht toen in de tijd, 1978, met Boom Boom? Ik heb hem ondertussen opgezocht. Ik ga hem niet draaien vandaag, dat geldt ook voor die andere die ik vorige week had over de makkers en zo. Misschien wie weet maar nooit. Maar Boom Boom, dan denk je bij jezelf, wat een titel, wat een titel. Maar als je in Thailand bent en je zegt Boom Boom, en je zegt dat tegen een vrouw, en als je een vrouw bent zegt dat tegen een man, heb je kans dat ze ja zeggen. Maar wat betekent het? Gaat u dat opzoeken op het internet? Ik ga het echt niet vertellen. Swing out, sister. And you on my mind.

0: Merci Jérôme, c'est moi. Sommigen dachten dat het Dave was, maar dat is helemaal niet zo. Dave is deze. Nathalie dus.
1: Dat ik haar altijd maar voor me zie.
0: Ik kan niet voorstellen dat hij Nederlands zingt. Ik ook niet hoor. Ik vind ook geen gehoor eigenlijk. Dus een druim gehoor lekker niet. Daar ben ik heel makkelijk in. Ik denk, ja, dat gaan we toch niet doen. Kom, op zijn Frans, maar niet op zijn Nederlands.

0: Music to Us Girls by Andy Williams. Tegenwoordig mag dat niet meer, hè? Maar dan zou het wel eens niet de bedoeling. Nee, je kijkt mij aan. Oh, oh, oh. Die mannen roeren erbij. Jongen, jongen. Lekker ook. Laten we maar gewoon weer over de liefde hebben. Samen met Nat King Cole. Oftewel L-O-V-I.
1: L.

little things. En wij gaan nu samen met u. Jawel. Wassen. Oh.

0: Laat maar lekker draaien.
1: Travassi. Kleine wasjes, grote wasjes, 1985. Hij had nooit gedacht dat het wat zou worden, hoor. Hij denkt een plaatje of een liedje, dus in dit geval over een wasmachine. Maar luister even naar de muziek, hè. De Caribische geluid. Daar ga ik op aan. Als je dit soort muziek bij mij draait, gewoon zo even privé dan. Gaat het lichaam gelijk bewegen. Wassen. Zang. Oftewel, geweldig, mooi, fantastisch. Zang betekent dat. Ja, dan, ik zeg het maar even. Ik denk, wat zeg je nou, zang? Ik zei geen zang, maar zang. Van wie ik het heb, ja. Diegene weet het. Terwijl op dit moment. Zang, hè? Zang, ja, ja. Oké, het zit erop. We gaan weer normaal doen. Want dat probeer ik iedere dag. Catapult met je Let Your Hair Hang Down. Daar ga ik mee besluiten. En wij spreken elkaar toch de volgende keer weer. Mooi. En tot die tijd pak ik mijn muziek. En ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Boxtel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Weel. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alert blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljagerproject FCAS na 9 jaar en miljardeninvesteringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkverdeling plus meningsverschillen over militaire eisen maakten verdere samenwerking onmogelijk. Beide landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsebaan in Boxtel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Predator aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.
2: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag. Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Richard Harris, je kent hem vast nog wel van MacArthur's Park. Je hoorde hem hier met Paper Chase uit 1968.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 9 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het 3000 soorten symposium van Hoeksewaards Landschap. Stichting Jarige Job. En de uitslag van de Gouden Windijverkiezing is bekend. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Daryl Hall was dat, de helft van het duo Hall & Oates. Je hoorde hem met Cab Driver uit 2003 en daarvoor DeBarge en All This Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tijdens een speciaal symposium morgen, woensdag 10 juni, blikt de vereniging Hoekse Waards Landschap terug op het succesvolle 3000 soortenjaar in de Hoekse Waard. Eerder sprak ik met voorzitter Theo Schuurmans en ik vroeg hem wat dat 3000 soortenjaar nou inhoudt.
1: We hebben gepoogd in één jaar tijd, startend 1 juni 2025, eindigend 1 juni 2026, in één jaar tijd zoveel mogelijk soorten waar te nemen op de Hoekse Waard. We zijn begonnen met zo'n kleine 200 waarnemers en zijn uiteindelijk afgesloten met bijna 2400 waarnemers. Daar was het ons vooral om te doen. Maar daarnaast hebben we ook nog eens een keertje in één jaar tijd ongeveer zo'n 4200 verschillende planten- en dierensoorten waargenomen. En dat is een hele aardige score.
0: En dat waarnemen, dat is gebeurd door?
1: Dat waarnemen is gebeurd door wat wij burgerwetenschappers noemen. Dus mensen van allerlei statuur. Mensen die één keer een leuke vlinder zien, zich daarover verwonderen, een foto maken en het uploaden, die informatie uploaden op een centrale databank. Hè, die soort mensen. Maar je hebt ook hele specialistische mensen die alleen maar naar bijtjes kijken. Of mensen die helemaal geïntrigeerd zijn door vogels. En je hebt ook echte soortenjagers, hebben we er een paar tussen. Ja, die zijn de hele dag bezig zoveel mogelijk soorten te scoren. En het is een soort van Pokémon avant la lettre, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. Het is echt ook om de betrokkenheid te entameren, neem ik aan, van mensen.
1: Het is ons met name bedoeld om die betrokkenheid ook op gang te brengen. En de filosofie erachter is, als iemand zich verwondert over de natuur, dan beklijft het en dan gaan ze het belang van de natuur op onze eigen Hoekse Waard echt voelen. He, ze raken echt betrokken en je krijgt ze dus ook mee in ontwikkelingen die positief uitpakken voor de natuur. He, dus het is vooral ook bedoeld om mensen mee te krijgen in die natuurbeleving. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Natuurlijk is het ook wel interessant om te weten hoeveel soorten dat we kunnen scoren. Want het heeft ook wel een biologische waarde. Daar ga ik heel diep op in gedurende het symposium. We hebben 4 tot 6 sprekers woensdag in het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp. En twee daarvan dus één specialist, Gert Huizes. Die gaat voor alles over bescherming van dieren vertellen. Want eigenlijk onderliggend ook, we hebben natuurlijk een grote bedreiging voor de biodiversiteit.
0: Nog even terug naar die burgeronderzoekers. Je zegt al, je begon met een paar honderd. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een zeer respectabel aantal. Had je dat verwacht?
1: Ik had het gehoopt, laat ik het zo zeggen. Wat misschien ook heel spectaculair is om alvast te vertellen. We zitten zo rond de 4200 soorten. Dat is dus ruim boven de target die we ons gesteld hadden.
0: Hoe was je daar trouwens aangekomen aan dat target van 3000?
1: Ja, er zijn meerdere van dit soort onderzoeken. Bioblitzes worden ze vaak genoemd. En daar kom je in een soort van gemiddelde trend. En dat zit dan ergens tussen de 2 en 4000. Dus wij dachten, we pakken het midden. Ongeveer 3000 soorten. Dat zou mooi zijn als we dat halen. Daar zitten we ver overheen. Dat is hartstikke leuk. En misschien spreekt dit de luisteraars niet zo bijzonder aan in kille cijfers, maar dat zijn 155.000 waarnemingen. En ja, kille cijfers misschien, maar 155.000 die allemaal ingevoerd zijn in zo'n telefoontje, is toch best wel indrukwekkend in 1 jaar tijd. Dus het leeft ook echt bij de mensen, dat is duidelijk. En dat is nodig, want het gaat heel slecht met de biodiversiteit en daar willen we graag aandacht voor hebben.
2: Ja, dus eigenlijk was je aangenaam verrast dat er zoveel mensen toch meededen en dat er zoveel waarnemingen zijn gedaan. Maar tegelijkertijd moet je inderdaad, wat je zegt, concluderen dat het heel slecht gaat. Een beetje dubbel gevoel dus eigenlijk.
1: Ja, het is heel dubbel. Heel dubbel. Ik ben ook wel eens bekritiseerd van, je vertelt de hele tijd een heel positief verhaal. Dat we zoveel soorten gezien hebben. Maar onderliggend zien we natuurlijk een afname van ongeveer een 75% van alle biodiversiteit. Ook hier op het eiland.
2: Theo Schuurmans, voorzitter van Hoeksewaard Landschap. Zeg nog even over het symposium, wanneer en waar?
1: Het is in het National Landschapscentrum aan de Veerweg 1C. Het is gratis toegang. De deuren gaan open om 7 uur. En om 7:30 scherp beginnen we met de avond. En er komen een paar leuke presentaties.
2: Aanstaande woensdagavond bij het symposium. Dankjewel dat je er was.
1: Dankjewel Bert.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Nieuwe muziek van Deacon Blue, How We Remember It. En daarvoor Charles Aznavour met een oudje, L'amour, c'est comme un jour. Zometeen de stichting Jarige Job. Dat na Dana. And please tell him that I said hello.

0: En dat was de titel van Dana uit 1975. Ons volgende onderwerp. In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. En hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school. Marlies Aka is bij Terra Cox.
1: Welkom.
2: Nou, dankjewel.
1: De verjaardag van een kind, een jarige Job. Welke associatie roept dat bij jou op?
2: Nou ja, eerlijk gezegd is mijn verjaardag nog steeds wel een hoogtepuntje in het jaar. Want ik vind het heel leuk om jarig te zijn. Ik ben namelijk dol op cadeautjes. En ik ben dol op gezellige mensen om me heen.
1: Ja. En sinds je bij Stichting Jarige Job werkt, is dat een beetje veranderd, die associatie?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik ben me wel nog veel meer bewust geworden van het feit dat er nog steeds kinderen zijn die hun verjaardag niet kunnen vieren. En dat vind ik eigenlijk wel heel triest. Want als ik al blij ben als ik jarig ben, wat betekent dat voor kinderen?
1: Ja, nou gaan we het gelukkig over die stichting hebben. Stichting Jarige Job. Even in het kort, wat is dat voor een stichting en wat doet de stichting?
2: Nou, ik vind het een heel belangrijke stichting om iets te betekenen voor kinderen. En hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer het voor ze betekent. Nou ja, vanwege die nadruk op hun verjaardag. De stichting probeert geld te verzamelen om verjaardagen van kinderen te kunnen vieren. Om ze dat door hun ouders te kunnen laten betalen. Dus ouders geven zich op bij Stichting Jarige Job. En dan kunnen ze in aanmerking komen voor een verjaardagbox met allemaal gezellige dingetjes erin om echt een verjaardag te vieren met hun kind. Dus hoe fijn is het dat Stichting Jarige Job er is?
1: En wat zit er dan in zo'n box? Ik ben toch even heel nieuwsgierig.
2: Ja,
1: nou.
2: Die box is echt hilarisch. Nou, het is of een jongensbox of een meisjesbox. Dus roze of blauw, zeg maar, even kort door de bocht. Er zit een groot cadeau in. Er zit een kleiner cadeautje in wat broertje of zusje kan geven. Er zit een taartje in wat ze zelf kunnen bakken, waar alleen maar water toegevoegd moet worden. Er zit slagroom in. Er zit een soort suikertopping in waar de spikkeltjes op kunnen. Zitten er allemaal bij. Slingers, ballonnen, soms ook nog een extra klein gek verrassingje erin. Altijd zit er een boek in. Dat spreekt mij heel erg aan als juf. En dan denk ik dat ik alles wel opgenoemd heb.
1: Fantastisch zeg. Inderdaad aan alles gedacht. Heb je geen ingrediënten in huis voor die taart? Hop, alleen maar water.
2: Ja, en ook glutenvrij, weet je. Elk kind kan het gewoon lekker eten.
1: Nou las ik ook iets over een DJ en confetti. Ik dacht, ik mis alleen het springkussen nog.
2: Ja, nou ja, dat is er niet omdat er geen kinderen mogen komen in die loodsen. Maar bij de impactmarathon zijn verschillende thema's. En wij zorgen ervoor dat die thema's echt uitgebouwd worden. Dus inderdaad, die DJ en die confetti. Maar de thema's zijn, ik noem er een paar. Superhero, Wild West, Flower Power, Ship Ahoy. En dan word je en alles om je heen aangekleed in die sfeer. Het is ontstaan eigenlijk uit het feit dat we een beetje tegen de zomervakantie aankomen. Stichting Jarige Job heeft heel veel bedrijven die als bedrijfsuitje komen om een ochtendje in te pakken. Maar ja, dat houdt in de zomer een beetje op, want dan is iedereen op vakantie of iets anders aan het doen. Dus we zijn een beetje voor aan het inpakken. Dat die kinderen die in de grote vakantiejarig zijn alsnog een mooi cadeau kunnen krijgen.
1: Een voorraadje maken, nou geweldig. Eventjes de gegevens op een rij hoor. Wanneer is die impactmarathon?
2: Die impactmarathon is op 10 en 11 juli.
1: Ja?
2: En het is van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dus 2 dagen achter elkaar. En ik heb gehoord dat er nog een paar vrije plekjes zijn.
1: Nieuws.
2: Als je je aanmeldt, dan betaal je daar €12 voor. Als een soort startbedragje. En daarna kan je zelf ook via de website van Stichting Jarige Job mensen, familie, vrienden, de buren gaan oproepen om jou te doneren. En dat doe je met z'n allen. En dat wordt natuurlijk een waanzinnig bedrag waar de Stichting Jarige Job helemaal blij van wordt.
1: Nou ben je ambassadeur, Marlies.
2: Ja.
1: Wat brengt het jou?
2: Nou, ik heb kinderen in de klas gehad die op hun verjaardag ziek gemeld werden. En dan kwamen ze de volgende dag en dan was hun verjaardag voorbij. En de ouders konden geen tractatie of wat dan ook betalen. En dat is zo triest. Dus ik had altijd een beetje extra snoep in de klas liggen, dat die kinderen toch lekker konden trakteren. Maar dit was voordat de stichting Jarige Joep begonnen was. En tegenwoordig kunnen ouders bijvoorbeeld via de voedselbank zich aanmelden voor zo'n verjaardag. En dan kan zo'n kind dat hele pakket krijgen en een fantastische verjaardag hebben. En daar ga ik voor.
1: Ik wil je hartelijk bedanken, Marlies Aken, ambassadeur van de stichting Jarige Joep. En ik zou zeggen, doe mee met de Impact Marathon, meld je aan. Dankjewel, Marlies.
0: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Zoveel mooie muziek gemaakt heeft hij. Chris Rea, Gone Fishing hoorde je hier, 1991. En daarvoor Clean Pete uit Nederland en een geweldig bestaan. Zometeen de uitslag van de Gouden Windijverkiezing. Dat na Curtis Mayfield en Suffer. Standing.

0: Wel dus Curtis Mayfield. Ons volgende onderwerp. Onlangs werd de uitslag van de Gouden Windei-verkiezing bekendgemaakt. Frank Lindner van Stichting Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Frank, welkom.
2: Hallo, dankjewel.
1: Ja, dat Gouden Windei, dat wordt jaarlijks uitgereikt voor iets misleidends, iets bijzonders van fabrikanten, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, nee, het Gouden Windei is onze jaarlijkse publieksverkiezing waarin we op zoek zijn naar de grootste misleider van het jaar.
1: Ja, en die hebben jullie gevonden?
2: Ja, zeker. Dus samen met de hulp van duizenden en duizenden consumenten die hebben gestemd.
1: Ja, want die konden stemmen op de nominaties, hè?
2: Ja, waren een aantal producten genomineerd. En we willen natuurlijk denk ik naar de winnaars.
1: Ja, ja. Ik hoor iets over vage fruitbeloftes. Nou,
2: dat klopt.
1: Ja, vertel.
2: Ja, nee, dit was ook eigenlijk voor het eerst, maar wij noemen het fruitvaagheid. Dat zijn, en dit jaar hebben we een groepsnominatie gehad van drie fruitdrankjes. Een perensiroop, een citrusdrankje en een iced tea perzik. En als je die producten ziet in de winkel, de verpakkingen, de voorkanten daarvan vooral, dan denk je, oké, ik koop iets met heel veel peer, ik koop iets met heel veel citrus of ik koop iets met heel veel perzik. En ja, dan komt die fruitvaagheid om de hoek, want de voorkant ziet er inderdaad dan wel zo uit, maar ga je achterop kijken bij de ingrediënten, dan blijkt je bijvoorbeeld voor die iced tea maar 0,1% perziksap uit concentraat te krijgen. In het citrusdrankje is het meest aanwezige individuele fruit is appelsap, 35%. En bij zo'n perensiroopje, waarvoor op de verpakking alleen maar peren staan afgebeeld en het woord peer, daar zit slechts 10% peer in en 75% appel. En die appel is dus nergens te vinden op de voorkant. En ja, dat zijn dus de producten die als groep zijn genomineerd en die door het Nederlandse publiek zijn verkozen tot de winnaars van het Gouden Windei.
1: Ja, zeker. Maar daar zijn ze niet blij mee.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is absoluut de prijs die eigenlijk geen enkele fabrikant wil winnen. We hebben wel reacties gekregen ook. Daar hebben we ook om gevraagd bij die fabrikanten. Mm-hmm. Maar het is inderdaad zo dat die iced tea, dat is van het huismerk van Dirk Supermarkten. Dat is het huismerk 1 de beste. Die hebben gereageerd en gezegd, ja, wij gaan dit najaar de verpakking aanpassen. En dan komt het woordje smaak erbij te staan. Dus dan wordt het een iced tea perzik smaak. Dan vervolgens moeten we nog maar gaan kijken of er daadwerkelijk ook meer perzik in gaat zitten. Maar ja, door het woordje smaak toe te voegen, mag het in ieder geval zo door de beugel. Ja. Van de Innocent van het citrusdrankje hebben we ook reactie gekregen. En die zeiden, ja, we hebben die 35% appelsap nodig om

0: het drankje in balans te krijgen, de smaken te balanceren. En die appelsap dient als een basis. Tuurlijk, er zit ook wel sinaasappelsap en mandarijnsap en citroensap in dat drankje. Maar ja, die 35% appelsap, ja, die wordt helemaal doodgezwegen op de voorkant. En wij vragen ons ook een klein beetje af, in de winkel kom je wel 100% sinaasappelsap tegen in pakken. Of een fles met 100% mandarijnensap. Dus ja, die verklaring die snappen wij niet helemaal. En helaas van de boom, en dan het moederbedrijf daarvan is Riedel. Ja. Ja, daar hebben we helaas geen enkele reactie van gehad.
1: Gaan jullie zelf uitreiken? Zoals Radar dat doet bijvoorbeeld?
0: Ja, we doen dat in de regel altijd wel, ieder jaar. Maar nu dus, omdat we eigenlijk 3 winnaars hebben, hebben we er nu voor gekozen om oorkondes uit te gaan delen. En die gaan de winnaars per post weldra ontvangen.
1: Oké. Eén heeft zich laten horen, tenminste, dat heb je gezegd, die gaat het veranderen. Houden jullie die anderen nog in de gaten of die er ook nog iets mee doen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Die liggen bij ons onder het vergrootglas. Ja, nee, dat...
1: En zou het dan kunnen zijn dat ze volgend jaar weer zo'n gouden windei krijgen, omdat ze niks gedaan hebben?
0: Dat hebben we nog niet eerder gehad, maar ik wil je heel erg danken voor dit idee. Dat is misschien wel een leuke extra rubriek of zo. Of een extra prijs.
1: Neem het mee. Mensen die toch denken, nou, ik wil toch wat meer weten over dat onderzoek. Daar kunnen jullie wat over vertellen op de website, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Er staat uitgebreide informatie over de uitslag, de nominaties, de kritieken, de reacties. Alles is terug te vinden op www.foodwatch.nl.
1: En volgend jaar weer opnieuw een gouden windei uitreiken aan een bedrijf wat het niet zo goed doet volgens de consument en volgens jullie. Want de consumenten hebben gekozen, hè?
0: Ja, zeker. Nee, en wat dat betreft ook, als luisteraars misleidende producten tegenkomen of ze denken enigszins misleid te worden, meld het alsjeblieft bij ons. Dan kunnen we inderdaad volgend jaar ook weer op pad.
1: Dat is in ieder geval een oproep die er ook nog is. Dankjewel voor het gesprek. Frank Lintner, campagneleider van de stichting Foodwatch.

Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met hun vertolking van After the Gold Rush. En dat was de late avond van dinsdag 9 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ray LaMontagne blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei, de 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommeny, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.